0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mortsel, in Antwerpen, is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mortsel in Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen, vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mortsel, in Antwerpen, is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen, vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Rotselaar heeft energiebedrijf Aspiravi een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor twee windturbines langs de E314. Die komen aan beide kanten van het tankstation, worden maximaal 210 meter hoog en moeten stroom voorzien voor 8000 gezinnen per jaar. Het gaat ondertussen al om het derde openbaar onderzoek. Er kwamen 2500 bezwaarschriften binnen, onder meer van buurgemeente Holsbeek. Rotselaar zelf gaf uiteindelijk negatief advies. De turbines zouden een te grote impact hebben op natuur tussen de Beningsberg en de Wijngaardberg. Ook het Vlaams departement omgeving gaf een negatief advies. Het nieuwe openbaar onderzoek loopt tot 11 juni. Eerdere bezwaren, die ook in de nieuwe aanvraag van toepassing zijn, blijven geldig. Buurbewoners kunnen trouwens ook opnieuw bezwaar indienen. Scheurende motoren en opspallende modder, dat stond op het menu bij de jaarlijkse trekker-trek in Bekkenvoort afgelopen weekend. Op de velden langs de staatsbaan proberen tractors er zware trekwagens zo ver mogelijk voor te slepen. Het evenement ging zaterdag van start met een dag vol tractoren en een fuif, maar ook gisteren zakten heel veel landbouwliefhebbers af naar Bekkenvoort. De deelnemers streden niet alleen om de verste afstand, maar vooral om de titel van sterkste tractor, want dat levert vooral dikke rookpluimen en spectaculaire beelden op. Hier en daar wordt er ook wel eens gejammerd. We moeten op stikstof besparen, maar de uitstoot die daar wordt de lucht ingeblazen, die zouden we ook wel eens willen berekend zien, zeggen sommige inwoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt, namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd, 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En Sport Club Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
4: Dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
4: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt en wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
3: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
5: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En er nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
6: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen nog iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
3: Want dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Ook woensdag nog regen. Maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden. Daarna zelfs tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

zo'n huppelachtig Madonna-plaatje om de maandag in te huppelen. Wat niet eenvoudig is, hè? EJ Daly, ze zegt, ik heb u binnengelaten. Say it, say it. Spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Ja, ja, maar dat versta ik wel. Maar wie gaat er de slechte naam krijgen omdat hij te veel babbelt? Hier, Bieber.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Dave loopt al wat vooruit op de feiten, namelijk op het feit dat op het einde van de week de zomer terug in het land is. Ja, ja, ja, ja. Weer temperaturen boven de 20 graden, dan gaat dat moeten lukken. Danser maintenant avec le pied nu dans le sable. Blootvoets in het zand. Zeer interessant voor mensen die dat graag doen, uiteraard. Radio Demerstad en Christine van Wim de Kranen.

Albert Hammond met een liedje voor Donald Trump, de peacemaker. Want die is dus alle oorlogen aan het stilleggen. Helemaal volle fair, hè? Donderdag en zaterdag om 20 uur brengt Aleidis in zijn theater in Aarschot Black Comedy. Dat is het, ja. Vrijdag om 20 uur presenteert Karel Bertelen op het Sint-Jansplein in Averboden de Singsen Quiz voor ploegen tot 5. Veel sportvragen mag ik aannemen. Inschrijven kan online via Singsen Koers. Ja, het zal dat wel zijn. Zaterdag om 20 uur treden Loud Love, Rich Widows en The Persecutors op in het jeugdhuis Tijl in Diest. En volgende week maandag om 8:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met een extra show door Gabriel Rios. Wij hebben Desire van de Future World Orchestra.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Opstaan! Wakker worden!
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

einde van de week is het van dat, hè. Dan verhuizen naar hier, hè. The Sun of Jamaica en de Gombe Dance Band. Nog even over het Songfestival van vorige zaterdag. Voor de mensen die gestemd hebben voor Israël, die hebben nog iets te verwachten op hun rekening van de Israëlische premier Netanyahu, hè. Zo niet, mag u zich wegwenden tot de Israëlische ambassade, dan moeten ze u vergeten zijn. Maar dat komt in orde.

Zijn er mensen die geboren zijn in 1963? Zo van die oude beren zoals ik? Ja, is het echt? Allee, dan gaan we naar uw geboortejaar. Hè? Met de chiffons, de voddekes en One Fine.

0: Voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio.

lager en zoveel te doen. Liedje opgedragen aan de gepensioneerden. Want die weten niet waar eerst te springen. Oh, die hebben zoveel werk, zo weinig tijd. Zeg, godverdomme, hoe zit dat hier met die Jonah Gold? Je kent het wel, hè? David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the Street. Okay.

Dancing in the street. Gevaarlijk, hè? Want daar rijden jonge mensen zonder rijbewijs rond, veel te hard. En met een gepikte auto, hè? Ja, pas op, hè? John Travolta en Olivia Newton-John. The Summer Nights.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
4: Sinds 2024 bestaat al een regeling door de langdurigverkoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar ook een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
3: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
5: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
6: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar score overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
3: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maxima tot 26 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de hits die je kent.
1: Hoor nog eens wat op Demerstad.
7: We're life on the farm, kinda laid back, ain't much an old country

Het festival doorlopend tot een uur of negen nog. Ja, maar koeien melken, dat gaat nog. Dat is niet zo moeilijk. Maar duiven melken, dan moet je van die hele kleine vingertjes hebben. En dat is echt met het vingerspitsengevoel of dat gaat niet, hè. Michael Jackson komt, kameraden. Texas, maar eerst Tiffany. I think we're alone now.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 440. 1016. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
5: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

0: Aan boord van een schip is het doorgaans vrouwen en kinderen eerst. Maar dat was niet bij Michael Jackson. Hè. Bij Michael Jackson waren het kinderen eerst. En Billie Jean, ja, dat interesseerde hem allemaal niet. Hè, want Billie Jean, dat was not his love. Hè. Wie er wel een womanizer was, en ik vermoed nog altijd, want ik heb dat persoonlijk meegemaakt tijdens een interview met de man in de Lanxess Arena in Keulen, Nino De Angelo. Hè. In het interview dat ik met hem had, was hij bijna niet geïnteresseerd. Hè? Maar ondertussen was ik wel bijna van mijn vrouw af. Hè? Ja, maar dat was een gevaarlijke, hoor, deze. Nino De Angelo, Duitse superster. Jenseits van Eden.
1: When the

0: moet hier klikken. Ja,
1: daar, ja. Op Radio
2: Demerstad. Op uw televisie is het maar één keer per jaar. Hier is het alle dagen, zo'n festival. Dus doe maar mee met de Easy Boy van Green.

Toen je nog munten in je zak moest hebben. Geld, hè? Pognon, hè? Brass in pocket en The Pretenders. Nu kan dat allemaal met Bitcoin. Overmorgen woensdag, 19:30, organiseert Open Avonden in de Sint Donatus Pastorie in Tieltwingen een samenkomst met als thema een nieuw leven met geloof. Met medewerking van 3 mensen uit de buurt. Gratis deelname, maar wie interesse heeft, stuurt bij voorkeur een mailtje naar Paul Arnouds. Want zoveel plaats is daar niet, hè? Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur stellen in het Huis van de Mens in Diest de cursisten van Leentje Bon Droit een kunstwerken tentoon. Er is gratis toegang. En vrijdagmiddag om 14:30 begint in de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode het kaartspel Slagen Halen.

0: Verrast je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

op de Nijs, waar zat hij nu weer met zijn ontmoeting? Ja, nee, dat was volgens mij niet thuis aan de tekst te horen. Dat was meer richting Chaussée d'Amour. Hè? Dat herkennen wij wel, hoor. Dit is Aha, Radio Demerstad, Cry Wolf,

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Tistersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Madonna begrijpt het ook niet, hè. Die zegt, ik heb zoveel hits gehad bij jullie en nu ineens moeten ze uit Bulgarije komen, de hits. Ja, maar dat is toch wel straf, hè. Dara, die won het Songfestival zaterdagavond. En wie is dat meisje wel? Ze is helemaal verwesterd. Dat in alle gevallen, want ze is al jaren in therapie. En dat is dus een goed teken. Als je in therapie bent, dan ben je geen loser, hè. Want dan wil je daar iets aan doen, hè. Dit is Anita Ward, Radio Demerstad, en you can ring my...

0: Chris Andrews, als hij kan kiezen, dan kiest hij niet voor Ugly Monique, maar voor Pretty Belinda. En we kunnen hem geen ongelijk geven.
1: Stop, we gaan ermee stoppen voor vandaag. Ik heb er dorst van gekregen.
0: Ja, het is waar. Ik begin te veel de waarheid uit te spreken. Dat is ook weer niet goed. Classics at Work met Dirk Smeets, dadelijk na 9 uur. Morgenochtend meer van dit, vanaf 7 o'clock.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school, of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
4: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
3: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
5: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
3: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
6: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
3: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is muziek van de Rolling Stones. Ja, daar zijn we het nu wel over eens. Ze hadden op dat moment ferm tegen de schenen van de fans geschopt, want Mick Jagger had op een persconferentie duidelijk laten verstaan dat ze een meer commerciëlere koers gingen varen. En niet meer zo de sound van de 60s en de 70s. Maar dat werd hun op het eerste ogenblik niet in dank aangenomen. Start Me Up uit 81. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: De week van de korte keten is begonnen deze week. Alle focus op de lokale boeren en de streekproducten tot aanstaande zondag. In heel Vlaanderen kun je deze week dus proeven en ontdekken. Ja, we gaan de boeren blij maken, maar ook de mensen die van gezelschapsspellen houden en de fans van de Beatles. En volgens mij wordt het

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvensesteenweg 160, Diest.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

0: Eind januari waren er toch de afscheidsconcerten van de Golden Earring in Nederland. Zover ben je mee. Nu, het is altijd de bedoeling geweest dat collega-artiesten de liedjes van de band zouden brengen die avond. Maar het was toch fijn, ja super fijn, om op een bepaald moment Barry Hay te zien en te horen op het podium. Hij zong Radar Love.
1: Classics at Work. Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: We hadden het vorige week in de koffiecorner over de zogenaamde proteïneoorlog die eraan komt in de supermarkten in ons land. Ja, want ze zijn elke dag bijna in het nieuws. Hè. De ene keer over de prijzen, dan over de acties. De supermarkten in Vlaanderen. Maar vandaag gaan we het eens hebben over een supermarkt die 140 jaar bestaat en nog altijd open is in het centrum van Leuven. Het nieuwe seizoen van de Brocanteries op het Martelarenplein in Leuven is succesvol begonnen. En volgende zaterdag is er al een nieuwe.
1: De werkvloer.
0: En ik zei dat we misschien de fans van de Beatles zouden blij maken vandaag wel. Ja, nee, het is nog niet helemaal duidelijk. Maar velen denken toch dat in 2027 in Londen het Beatle-museum zal opengaan. En dat is toch iets om naar uit te kijken, hè? Er was dus ooit een band die maakte een ode aan Marvin Gaye. En Winston Groovy maakte een ode

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Dat zijn de classics op de werkvloer. Je hoort ze alleen bij Radio Demerstad. Maandag voormiddag met G. Vincent Edwards en The Brotherhood of Man uit de 70s. Save Your Kisses for Me. En dat allemaal na die week van het Eurovisie Songfestival. Je kan misschien zo meteen nog meezingen met Tom Jones. Green Green Glass of Home komt eraan.
1: De werkvloer.
0: De Nol de Leize in Leuven viert zijn 140-jarig bestaan. Opgericht in 1886 door een zekere Corneille de Nol. De winkel groeide uit van koloniale artikelen naar een supermarkt met wijnen en delicatessen. En na de oorlog ontwikkelde het zich verder en het sloot zich later aan bij de keten de Leize. Vandaag leidt Jan de Nol de zaak, die nog steeds de rijke familiegeschiedenis uitstraalt en nu ook nog altijd met die lokale traditie en die lokale touch.
1: De werkvloer.
0: De week van de korte keten zijn we deze week begonnen met focus op de lokale boeren en de streekproducten. In heel Vlaanderen kan je proeven en ontdekken deze week. Wel, bij aankoop bij deelnemende winkels ontvang je een unieke code. Tot 31 mei is die code geldig, waarmee je dan via de website kans maakt op enkele leuke prijzen. Steun de lokale voedselproducenten en ervaar dat maar eens een keertje, hè. De korte keten. Alle informatie staat op de website. Week van de korteketen.be.
1: De werkvloer.
2: Classics at work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort.

Dag voormiddag. Je luistert Radio Demerstad. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Mooi, hè? En met die sax daarbij. Careless Whisper van George Michael. Het was een allereerste solo-hit na het uiteenvallen van Wham. Vorige zaterdag vierde het gasthuis in Aarschot zijn 30-jarig bestaan. Wel, volgende woensdagavond ontvangen ze daar Dom Glynn en his Sunday Best. Ze beginnen muziek te maken woensdagavond vanaf 19:30. En de toegang is gratis. Vanaf vrijdag beginnen de Rutfeesten. Die gaan door in de Corneliusstraat in Halen. En tot en met maandag is daar heel veel muziek en heel veel animatie voor jong en oud. Zondagavond is er een optreden van Sammy Baker. En Sammy staat in het voorprogramma van de Romeo's. Want die komen dus zondagavond optreden op de Rutfeesten in de Corneliusstraat in Halen. Radio Demerstad, nu naar de jaren 90 met Boyzone en een

Elvis Presley op het einde van het jaar 1957. Deze Jailhouse Rock. Kijk, met dit muziekje in je oortjes en met een lentezonnetje, het is heerlijk keuvelen op de Brocanteries op het Martelarenplein in Leuven. En die zijn voor het nieuwe seizoen succesvol begonnen. Maandelijks een Brocanterie tot in september op het Martelarenplein in Leuven. Vintage, antiek en handgemaakte items. Particulieren die kunnen daar ook een stand reserveren. Markten die vinden plaats op diverse data tussen april en september. En de volgende, dat is nu zaterdag 23 mei. Meer nieuws

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na 5 jaar natuurherstel zijn de kloosterbeemden in Zichem weer open voor het publiek. Met een nieuw vlonderpad van 400 meter en een uitkijktoren is het gebied weer goed toegankelijk. De ingrepen waren ook vrij groot. Zo werd een dijk verlaagd om de Demer te laten overlopen en daardoor functioneert het gebied nu als bufferbekken tegen verdroging. Volgens minister Jo Broens en het agentschap Natuur en Bos zijn dit soort maatregelen nodig om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Een aanpak waar ook 80% van de Vlamingen zou achterstaan. Limburgse bedrijven blijven investeren, maar doen dat voorzichtiger dan de voorbije jaren, blijkt uit het 11e investeringsrapport van Unizo Limburg en VKW Limburg. Ondanks een hoge investeringsbereidheid zorgen economische onzekerheid, stijgende kosten en geopolitieke spanningen voor een duidelijke en serieuze afkoeling in de investeringsintensiteit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
5: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen. En die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan. Hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van we maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terugtrekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
4: De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-dronewapens voor het leger te onderzoeken. Dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Francken had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Francken wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld. 3 zijn aan het virus gestorven. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog wisselvallig, wel warmer bij 18 graden.

0: Meteen na het nieuws van 10 uur. Wijlen Robert Palmer met een hitje uit de 80's. Johnny and Mary. We hebben nog verhalen over ondernemers en handelszaken. Dit is de werkvloer bij Radio Demerstad. En we moeten het vandaag toch zeker hebben over de korte keten. Classics
1: at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.
0: We zijn vandaag aan de week van de korte keten begonnen met focus op de lokale boeren en de streekproducten. Ja, in heel Vlaanderen kan je proeven en ontdekken deze week. Ga maar eens kijken op de website, deweekvandekorteketen.be.

0: naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Het is koffiepauze in Limburg en in Vlaams-Brabant. Ja, zit u in de wagen? Ben je onderweg? Zet u dan even aan de kant. Het is tijd voor een 10 uurtje met Christopher Kwas, met Soul Sister, met Hermans. De mannen die we kennen van No Milk Today en Simply Wet. Die komen er zo meteen aan. Dat was uiteraard hier Clapton die je hoorde met Cocaine. Een hitje van hem uit 1977. En dat is eigenlijk al muziek van na de Beatle-periode. Hè? Ja, ik had deze morgen beloofd om de fans van de Beatles mogelijk een beetje blij te kunnen maken. Het is nog niet duidelijk, maar velen denken dat toch, dat in 2027 het Beatle Museum gaat opengaan in Londen. Blijkbaar zijn de werkzaamheden al begonnen. Het zou moeten komen aan de Savoy Row. Het is in het voormalige Apple Corp kantoor waar ze aan het werken zijn. En daar zullen nooit eerder archiefmateriaal van de Beatles getoond worden. Een replica van Let It Be, een namaakstudio en een dakconcert waar het altijd over gaat. Het wordt het eerste officiële Beatle Museum, maar er is weinig informatie over te vinden. Maar de werkzaamheden zijn blijkbaar volgens de kenners al begonnen. En laat ons hopen, hè, dat het open gaat in de zomer van 2027. Dit is Simply Wet. It's only love.

It's alright. Ja, tuurlijk. We zitten bij Radio Demerstad. Welkom op de werkvloer. Kom binnen en zet u. Hier zijn de arbeidsvitamine. Nog tot 11 uur op maandagvoormiddag. Christophe Kwas was dat, uit het begin van de 80's. Ik ga me even richten naar de jonge ouders die aan het meeluisteren zijn in de wagen, thuis of op de werkvloer. Wel, donderdagavond wordt de avond van de jonge ouders. Hè. Lien Gerink die komt nu donderdagavond in het cultuurcentrum Begijn of Diest een lezing geven over opvoeden en ouderschap. En dat kan dus wel heel interessant worden. De toegang is volledig

0: Gratis nu donderdagavond in het cultuurcentrum Begijn of Diest. En zaterdag voormiddag is er om 11 uur een herdenking voor kolonel Blondeel op de Citadel in Diest. En daarna is er nog de mogelijkheid om wat na te praten bij een drankje bijvoorbeeld, of je kan een bezoekje brengen aan het Pegasus Museum. En volgend weekend, Pinksterweekend, is het feestweekend in Averbode. Vrijdagavond dan komt de VRT-sportjournalist Karel Belger-Telen langs. Hij komt de Sinkse Quiz presenteren. Zaterdag is er de Sinkse Run, zondag de Sinkse Koers en maandag de Sinkse Rommelmarkt. Dus volgend weekend, van vrijdag tot en met maandag, is het feestweekend in Averbode. Classics at
1: work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is muziek van bij ons. Leijers, Michiels en Soul Sister was dat. En mooie herinneringen toch aan de zomer van 1990. En deze zomer zou misschien ook nog wel eens mooi kunnen worden. Want Tien om te zien is ook weer terug op de Zeedijk. Nu wel in Middelkerke. Vlak bij het Silt, het casino in Middelkerk. Daar op het Epperneplein. En er komt nog iets extra's bij. In het weekend van 14 en 15 juli. Dan zijn er opnames van Tien om te zien. Maar die zondag dan gaan K3 en Milk Inc. een miniconcert geven. K3 om 6 uur en Milk Inc. om 9 uur. De opnames van 10 om te zien bijwonen, die blijven volledig gratis. Maar voor die miniconcerten moet je wel een ticketje reserveren. En dat vind je uiteraard terug op www.vtm.be. En dan die zondag vrijhouden natuurlijk, hè, 15 juli. Dit is Peter Koelewijn. We zitten eind van de 70's met het verhaal over dat vliegtuig. KL 204. Het is net

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.

0: classic in de popgeschiedenis. 57 jaar geleden, een hit voor Eamon Corner. If Paradise is Half As Nice. Het is nog niet duidelijk, maar velen denken wel dat in 2027 in het hartje van Londen het Beatle Museum zal opengaan. Het nieuw seizoen van de Brocanteries op het Martelarenplein in Leuven is succesvol begonnen. En volgende zaterdag is de volgende al. En de Nol de Leize in de Brusselse straat in Leuven viert deze dagen 140 jaar bestaan. En met Bob Seger uit de Main Street gaan we op weg naar het aperitief op deze maandag voormiddag. Maak er een fijne dag van.
1: I remember standing on the corner at midnight.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest is er hard gewerkt om de natuurgebieden Dassenaarde en de Lazerijberg toegankelijker te maken. Het resultaat daarvan onder meer 3 wandelroutes van 3, 6 en 10 kilometer langs de mooiste plekken van de natuurgebieden. Ook de verbinding tussen de wandelknooppunten 46 en 942 van de provincie Vlaams-Brabant is nu makkelijker. Dat is dan weer te danken aan een plankenpad van 70 meter lang dat zorgt voor een betere toegankelijkheid bij hoge waterstanden. Opvallend, Toyota Parts Center Europe betaalde daar €15.000 voor. Een bedrijf met meer dan 1000 werknemers in dienst wil zo zijn steentje bijdragen aan het milieu. De provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg, kort POM Limburg, is mede-organisator van het Big Science Business Forum, dat van 27 tot 30 oktober plaats zal vinden in Maastricht. Het is een internationaal congres dat brengt bedrijven samen met grote onderzoeksorganisaties zoals CERN en ESA. Voor veel ondernemingen is dit een concrete kans om door te breken in de internationale toeleveringsketens, zegt gedeputeerde Tom van de Put. Met het forum wil POM Limburg vooral Belgische bedrijven beter laten aansluiten op de internationale markten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
4: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. En in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien vanuit het westen rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag wisselvallig en 18 graden.

You sexy thing. Dankjewel. Al Brown was dat, met Hot Chocolate. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is het weer een hele week lang, van maandag tot vrijdag, hier uiteraard bij Radio Demmerstad, aperitieftijd.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

On a way to surrender. Leuke meezinger van John Anderson. De man die je natuurlijk vooral kent als leadzanger van Yes. En die kennen we dan weer van Owner of a Lonely Heart. Het goede doel daarvan nog. En hun favoriete bestemming is België. Radio Demonstrat Harpo komt eraan met Movie Star. Na dit Lost in France van Bonnie Tyler. I was

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ziggy Marley, inderdaad de zoon van, dat was Look Who's Dancing Now. Vrijdag 22 mei om 20 uur presenteert Carol Bertelen op het Sint-Jansplein te Averboden de Singsen Quiz voor ploegen tot 5 personen. Inschrijven dat kan online via de Singsen Koers. Radio Nemerstad, ik heb de Tramps met Zing When the Strings of My Heart. Na dit van Leopold 3.

0: Verven, een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Je kent ze van 10cc, want zij waren inderdaad twee leden van 10cc. Na 10cc hebben zij het groepje Wax gevormd. Die scoorde onder meer met Right Between the Eyes, maar ook met deze Bridge to Your Heart. Vandaag op deze eerste werkdag van de week, althans voor heel veel mensen. Deze maandag, Radio Demerstad, Gary Pocket komt eraan. Met Young Girl, nou dit hier, die classic van Ming DeVille.

Oelala, als dat maar goed komt. There is cocaine in my brain, aldus Dillinger. Dit was het programma Aperitief. Morgen dan doen wij het nog eens tussen 11 en 12. En ik laat u onder meer vandaag met deze van Elliot Hidding. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
4: We hebben een stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
3: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
3: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport. Op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ja, ik weet niet of het een goed idee is om een maandagsmiddag aflevering te beginnen met het verhaal van je verboden liefde. Nu goed, het is ook al heel lang geleden dat die heren van Cheek een verboden liefde hadden. Het was 1979. My Forbidden Lover. Het is maandag. Goedemiddag over.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Rock and roll is king. En de king die we hier bedoelden was Jeff Lynne, de leider van de groep Electric Light Orchestra. We kennen ze allemaal veel beter als ILO. Hoe was je verlengde weekend? Ik hoop dat u klaar bent om weer een hele week 8 uur per dag te gaan werken. Want dat is weer even geleden dat we een normale werkweek hebben gehad, hè? Let's start.

Daar was hij nog eens, Lionel Richie en All Night Long. De grootste hit die hij op zijn solo-carrière kon schrijven. Daarvoor ook nog Joe Dallen en Alphaville bij Demerstad op deze maandag 18 mei. Het gaat weer bijzonder snel. De volgende vrijdag 22 en dat tot en met zondag 24 mei vindt op de Citadel in Diest Ville Magique plaats. Vrijdag vanaf 19 uur zijn er optredens van Tom Helzen en Lise Catherine. En zondag starten de optredens vanaf 14 uur met onder andere Samson en Marie, de Catnet Band, Basklas en Twist. Er komen ook lokale talenten uit Diest aan bod. Voor de kinderen is er Grim en Springkastelen en de opbrengst gaat naar het onderzoek naar de ziekte Friedreich-ataxie. Tickets zijn verkrijgbaar via Ville Magique en de kinderen tot 3 jaar mogen gratis binnen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Oude hit van Little Eva uit de jaren 60. En in 1988 werd die weer ingezongen door Kylie Minogue. Die was toen hot, hot. En die zorgde ervoor dat de Locomotion opnieuw een grote hit werd. Volgende woensdag, dan zijn we 20 mei. Om 20 uur wordt in Cinema Paradiso in Diest de film Beginnings vertoond. Anne en Thomas hebben afgesproken wanneer ze hun dochters zullen vertellen dat ze uit elkaar gaan. Maar dan raakt Anne gedeeltelijk verlamd als gevolg van een beroerte. Problemen om dit alles uit te leggen aan de kinderen. Uiteraard, tickets voor deze film kan je online bestellen of via Den Amer.

0: mixen de crazy deals tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Als je daar dan altijd in vertoefd hebt, dan kijk je daar later inderdaad met weemoed op terug. Hè. Het waren plezierige nachten, maar er waren er ook bij die heel wat minder plezierig waren natuurlijk. Zo gaat dat in het horecaleven. Het is bijna tijd om naar het nieuws en het weer over te schakelen. En dat doen we vandaag met Koen en de Gang. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerven vraagt begrip.
4: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
3: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
5: We hebben een stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
3: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn. Maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.

0: We zijn daar ook al een tijdje kwijt, deze Whitney Houston. Maar de nummers van Whitney blijven bij ons voorbij komen. Want het waren stuk voor stuk grote hits. Zoals deze Love Will Save the Day. Het tweede uur van de middag is daarmee in gang gezet.
1: De middag, Patrick van Laan.
0: Het mag plezierig zijn en je mag zelfs ook een beetje meezingen. Dat kan je doen met John Paul, George en Ringo. Dit zijn

0: naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio.

Don't say goodbye. Dat doen we niet, want we zijn nog tot 2 uur vanmiddag bij u hier bij Demerstad. Zoals dat gebruikelijk is, elke werkdag tussen 12 en 2. Wij zorgen dat de soep en de patatten voorbij komen, zoals dat heet. Misschien nog meegeven dat de supporters van Sint-Truiden volgende zondag, 24 mei, om 18:30 verwacht worden in hun stadion. Want Sint-Truiden speelt dan de volgende wedstrijd in de play-offs. En dat doen ze dan tegen KV Mechelen. En dit is Cliff Richard. It's been so

ABC en A King Without a Crown. Bij ons in België, meer bepaald in Vlaanderen, moet er een koning, een Afrikaanse koning zijn die geen kroon draagt, want hij werkt hier in een postsorteercentrum. We moeten dat nog eens opzoeken, welke man dat precies was en van welk land dat die ongekroonde koning was. Weer plezierige muziek op de radio, wel die krijgen we van La Costa. Adios Mexico. Ja,

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Olé was toch op zijn plaats geweest aan het eind van dit nummer van Ricky Martin. Living La Vida Loca. Donderdag aanstaande. 21 mei is het dan, bijna de tel kwijt. Om 20 uur is Hans Koolts de gast in Den Egger in Scherpenheuvel met zijn nieuwe show. Zolang de voorraad strekt. Lachen geblazen, met andere woorden. En dit is Drukwerk. Schijn een lichtje op mij.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Kijk eens aan, we waren ze toch niet vergeten. De liefhebbers van de Franse muziek. Joe Dassin was dat nog. Nog even meegeven dat u, als u geen plannen hebt, zaterdag aanstaande 23 mei, dat u om 20 uur naar Trixo Theater in Hasselt kan voor een optreden van Maureen Aalberg. Ze brengt dan de grootste hits van Tina Turner. Tickets zijn te bekomen via de Facebookpagina. En zo zijn we aan het eind gekomen van deze maandagaflevering van de middag. Met een zeer lange intro van de George Baker Selection sluiten we af. Tot morgen.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest is het vernieuwde treinstation inmiddels officieel ingehuldigd. Sinds eind 2020 vonden daar grote werken plaats om het station in Diest moderner en toegankelijker te maken. Het is nu allemaal klaar. Ook de fietsinfrastructuur werd stevig uitgebreid. Het hele project kost 18 miljoen euro. Tegelijk met de stationswerken werd ook de omgeving grondig heringericht met een nieuw busstation en een heraangelegd stationsplein. Vervolgens kregen zowel de autoparking als de fietsinfrastructuur een upgrade. Ondanks de stevige vernieuwingen zouden er nog een aantal kleine uitbreidingen op komst zijn in het Diestse treinstation. Wanneer iemand in de nabije omgeving van een kind ernstig ziek wordt, blijven vragen, emoties en bezorgdheden niet aan de schoolpoort staan. Met de snuitersklaskoffer wil onder meer het Jessa ziekenhuis in Hasselt leerkrachten een concreet hulpmiddel geven om thema's zoals kanker op een zorgzame manier bespreekbaar te maken in de klas. De klaskoffer is ontwikkeld voor kinderen tussen 4 en 12 en biedt leerkrachten een concrete houvast wanneer ziekte plots een rol speelt in het leven van een leerling.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt journaliste Katrien Sales.
5: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
4: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden.

Arctic Avenue was de debuutsingle van de Maisonettes. Het was afkomstig van hun enige album Maisonettes for Sale. En de Maisonettes, dat was ook nog een muziekgroep rondom City Boy-zanger Lol Mason. Goedemiddag allemaal, welkom hier. De start van een nieuwe week, het is maandag de 18e. En welkom tot 4 uur voor de mooiste classics, de koffiepauze. En straks om 3:30, dan halen we nog een plaat boven van één van onze jarigen.

0: flexen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Cry Just a Little Bit met Shakin' Stevens. En morgen dinsdag de 19e mei om 20:15 uur... dan kan je in de Boogaard in Sint-Truiden gaan kijken naar de zebrafilm A Sad and Beautiful World. Want Jasmina en Nino, jeugdliefdes van elkaar, die werden door de oorlog uit elkaar gerukt en na jaren ontmoeten ze elkaar in Libanon weer, dat ze op de rand van verandering staat. Alles is na te lezen in de agenda van Radio Demerstad. En dit is Mark Anthony, You Sang To Me.

0: Shannon die hier een poging maakte een cover te maken van de versie van Roger Miller. Het was The Swiss Maid.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgenochtend is er over het oosten kans op ochtendgrijs en aan zee valt er wat regen. In de loop van de voormiddag trekt de regenzone over de rest van het land. In de namiddag en 's avonds volgen er eerder buien die vrij intens kunnen zijn. De maxima liggen rond 11 graden in de Hoge Ardennen en 17 in het uiterste westen. En deze namiddag dan verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, maar ook nog kans op korrelhagel. Tussendoor verschijnen er in de namiddag enkele opklaringen. De maxima liggen rond 12 graden in de Hoge Ardennen, 15 in het centrum en 16 in de Kempen. De wind waait zwak tot meestal matig uit zuidwest tot west-zuidwest. Vanavond dan ontstaan er eerst nog lokale buien met kans op een paar donderslagen. Later vanavond wordt het droog met breder wordende opklaringen. En komende nacht is het overal droog met tijdelijk brede opklaringen en enkele lokale mistbanken. In het westen neemt de bewolking echter opnieuw toe en kan er dus tegen de ochtend wat gedruppel vallen. Ook in het centrum en het oosten verschijnen er in de loop van de nacht meer wolkenvelden. Die minima liggen vannacht tussen 2 graden in de Hoge Ardennen, 7 à 8 in het centrum en 10 graden aan zee.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Dit was het weer voor de komende 2 dagen, maar aan het einde van de week zou het beter gaan worden. Het komende weekend zou het rond de 24 à 25 graden worden voor het Pinksterweekend.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister.

0: Stan, Ridgway en de Camouflage. Het is tijd om even een gokje te wagen met een plaat van Kenny Rogers.
1: Af en toe hoor je ze kraken. Kraken. Zijn het de hits? Of Tony Verhagen?
2: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Hale. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.b.

Deep Water van Grapefruits. En nu een ander verhaal, want hij is dik, zwart, 5 centimeter groot en heeft enorme kaken en een venijnige beet. Ze noemen hem de Spaanse stierspin. Hoewel de spin van nature alleen voorkomt in Zuid-Spanje en Portugal, dook die afgelopen vrijdag op in het Nederlandse dorpje Nunspeet. Zijn beet kan pijnlijk zijn, maar het gif is gelukkig niet dodelijk voor mensen. Allee, u bent gewaarschuwd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Rotselaar heeft energiebedrijf Aspiravi een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor 2 windturbines langs de E314. Die komen aan beide kanten van het tankstation, worden maximaal 210 meter hoog en moeten stroom voorzien voor 8000 gezinnen per jaar. Het gaat ondertussen al om het derde openbaar onderzoek. Er kwamen 2500 bezwaarschriften binnen, onder meer van buurgemeente Holsbeek. Rotselaar zelf gaf uiteindelijk negatief advies. De turbines zouden een te grote impact hebben op natuur tussen de Beningsberg en de Wijngaardberg. Ook het Vlaams departement Omgeving gaf een negatief advies. Het nieuwe openbaar onderzoek loopt tot 11 juni. Eerdere bezwaren, die ook in de nieuwe aanvraag van toepassing zijn, blijven geldig. Buurbewoners kunnen trouwens ook opnieuw bezwaar indienen. Scheurende motoren en opspannende modder, dat stond op het menu bij de jaarlijkse trekker Trek in Bekkenvoort afgelopen weekend. Op de velden langs de staatsbaan proberen tractors er zware trekwagens zo ver mogelijk voor te slepen. Het evenement ging zaterdag van start met een dag vol tractoren en een fuif, maar ook gisteren zakten heel veel landbouwliefhebbers af naar Bekkenvoort. De deelnemers streden niet alleen om de verste afstand, maar vooral om de titel van sterkste tractor, want dat levert vooral dikke rookpluimen en spectaculaire beelden op. Hier en daar wordt er ook wel eens gejammerd. We moeten op stikstof besparen, maar de uitstoot die daar wordt de lucht ingeblazen, die zouden we ook wel eens willen berekend zien, zeggen sommige inwoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De bemanning van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip is zo pas aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
5: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch en mogelijk ook wel op afstand contact. Natuurlijk altijd met beschermende kledings en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
4: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. 1 van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en opnieuw 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dit nummer werd ook vaak gebruikt voor aerobic in de jaren 80 met Olivia Newton-John. En physical. Geen fysieke toestanden hier op maandagmiddag. Wel luisteren naar heel veel muziek. Vooral de mooiste classics hier in deel 2 van Tussen Naald en Digitaal. Bij deze dus, van harte welkom. Goedemiddag.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaart in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaart van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaart, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B. In Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Billy Ocean and the Red Lights. En ook vanochtend om 8 uur al gingen de rode lampen aan in een van de scholen van Schaarbeek, want daar werd een granaat gevonden. De leerlingen werden geëvacueerd en de ontmijningsdienst van het leger Dovo kwam ter plaatse om het explosief mee te nemen. De leerlingen hebben nadien een klas kunnen vervoegen in alle kalmte en zonder incidenten. En er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident.
1: Geniet vandaag weer mee van onze 10-minuten pauze. 10-minuten pauze. En deze 3 classics worden vandaag onze koffiehits.
0: Robert Cray Band met Right Next Door. Saturday Night at the Movies van de Drifters. Maar eerst gaan we terug naar 85 met Brian Ferry en Slave to Love. Geniet van je 10 minuten in de koffiepauze.

0: Robert Cravens in The Right Next Door in de koffiepauze. En op de verjaardagslijst vandaag staat Albert Hammond. Die wordt er 82. En Feliciano Fierro Tavares, die wordt er 78. Hier zijn ze.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

Eigenlijk wel voor al onze jarigen van deze 18e. Gefeliciteerd namens het hele team hier van Radio Nemerstad. Tavares More Than a Woman, die we ook nog kennen in de versie van de Bee Gees uit de film Saturday Night Fever. En nu stappen we even de trein op met Little Eve. Hier is The Locomotion. Yeah.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: weet het, don't call me baby.
1: Mij niet bellen.
2: Nee, en mij ook niet.
0: En laatste woensdag, 20 mei om 19.30, zijn Dom Glynn en de Sunday's Best van de partij in het gasthuis in Aarschot. Toegang is gratis. En zondag de 24e om 9 uur dan stap je vanuit het geboortehuis van Jan Bergmans in Diest in zijn voetsporen mee naar het infopunt toerisme in Scherpenheuvel. Je moet inschrijven via Visit Diest. Alles is terug te vinden in de agenda van Radio Demerstad op onze website.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
3: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

magen ze Oronico Flow van Enya. En gisteren, toen was ze nog jarig. Etienne Davignon daarentegen, een iconische figuur in de Belgische zakenwereld en de Europese politiek, is op 93-jarige leeftijd overleden. Je hoort er zometeen meer over in het nieuws van 4 uur. En wij zijn er morgen weer voor een nieuwe aflevering. Ik wens je nog een zeer fijne maandag toe. I'm

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na 5 jaar natuurherstel zijn de kloosterbeemden in Zichem weer open voor het publiek. Met een nieuw vlonderpad van 400 meter en een uitkijktoren is het gebied weer goed toegankelijk. De ingrepen waren ook vrij groot. Zo werd een dijk verlaagd om de Demer te laten overlopen en daardoor functioneert het gebied nu als bufferbekken tegen verdroging. Volgens minister Jo Broens en het agentschap Natuur en Bos zijn dit soort maatregelen nodig om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Een aanpak waar ook 80% van de Vlamingen zou achterstaan. Limburgse bedrijven blijven investeren, maar doen dat voorzichtiger dan de voorbije jaren, blijkt uit het 11e investeringsrapport van Unizo Limburg en VKW Limburg. Ondanks een hoge investeringsbereidheid zorgen economische onzekerheid, stijgende kosten en geopolitieke spanningen voor een duidelijke en serieuze afkoeling in de investeringsintensiteit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
5: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven, sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand contact. Natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
4: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maximaal rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: voilà, het weekend.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: En vooral dan de lengte van het weekend. Heel wat mensen zouden daar blijkbaar wel aan kunnen wennen. Het goede nieuws is, de eerste werkdag van deze nieuwe week die zit erop. En wij maken rendezvous elke middag tussen 4 en 6 hier op de radio met de meest fantastische muziek. Grace Jones, die komt zo meteen een liedje voor ons zingen. We draaien de Human League, dat zijn de jaren 80 de voeten uit. Maar eerst deze, omdat we nog helemaal in die vibe van het weekend zitten. Een dansplaat van Sheila en de B-Devotion.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Jouw

levensgenieter is zij zeker wel 77 jaar ondertussen, Grace Jones, maar ze kan niet stoppen. Ja, dat is echt te stout en ze heeft onlangs tijdens een optreden haar borsten weer geflasht. Die kan

Geweldig 1960, Buddy Holly en The Crickets. Oh boy, zo heet het nummer, maar het zou eigenlijk oorspronkelijk All My Love geheten hebben. Zoals de titel begint. Trouwens, zonder dit nummer zouden de Beatles wellicht heel anders hebben geklonken. Want Paul McCartney die heeft ooit toegegeven dat de zangstijl en de opzwepende energie van dit nummer een directe blauwdruk waren voor de vroege Beatles-hits. En als je er goed naar luistert, dat klopt inderdaad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Met de Gilbert, Gilbert. Oh, zelf van de volgend weekend moet je naar de Citadel in Diest voor Ville Magique. Vrijdag vanaf 7 uur zijn er optredens van onder meer Tom Helze en Lise Katrien. En zondag starten de optredens al om 2 uur met onder meer Samson en Marie. Ja, de Catnet Band, Baasklas en Twist. Er komen lokale talenten uit Diest ook aan bod. En voor de kinderen zijn er Griemen en Springkasteel. De opbrengst gaat naar het onderzoek naar de ziekte Friedrich Ataxie. Tickets die zijn verkrijgbaar via Ville Magique. Voor kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. En onze Frits heeft het ook allemaal mooi opgelijst op onze website in de weekend- en weekkalender.

Springsteen. Hij wordt ook wel eens de baas genoemd. Ik dacht dat onze Chris de baas was, maar heeft concurrentie blijkbaar. Van de baas naar de king, die komt er nu aan. En er kan maar één koning van de rock'n'roll zijn, dat is Elvis.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei, bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, 250 euro laad- of tanktegoed. Of 250 euro korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0400 75 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Geweldig zo meezingen met Michel Sardou. Een nummer uit de jaren 70. En nu we toch in die periode rondhangen, dan mag deze er ook nog wel bij. Dat is een geweldig nummer, 1972. Lieve luistervrienden, hier is America, A Horse With No Name.

Er is bijzonder veel bedrijvigheid, zie ik op onze nieuwsredactie. Maar dat kan helemaal kloppen, want het is bijna 5 uur. Dan heb je een vers bulletin van ons te goed. Zo dadelijk. Girl, come over here.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval, dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie, dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
4: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
3: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: was het, Donna Hightower, If You Hold My Hand, ten tijde van corona. Hey jongens, die corona, weet je nog, toen was dat niet echt aan de orde. Maar tegenwoordig doen we dat weer vrolijk opnieuw. Kusjes geven en handen.
1: Met Gunther door de spits.
0: Tot 6 uur vanavond hier bij Demerstad. En wees welkom iedereen. Yes.

naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: En ondertussen kennen we de vakantiebestemming van Madonna. La Isla Bonita Viltura, onze eigen keizer van het Vlaamse lied, die had begin jaren 80 heel andere plannen. Hij had het over Venetië, alhoewel, ga nooit alleen naar Venetië. Nee, het is zeer romantisch daar. Dat moet je in koppel doen natuurlijk.
1: Gaan

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

en français avec Burt Blanca. Wij gaan naar Duitsland en naar het midden van de jaren 80 met de groep Propaganda. Die scoorde in 1985 een grote hit met dual eye-to-eye muziek. Recensenten die vergeleken deze groep in der tijd met ABBA, maar dan wel uit de hel. De muziek is even vrolijk, klinkt ongeveer hetzelfde. Alleen de teksten die zijn natuurlijk nogal donker, maar we blijven het wel een geweldig nummer vinden.

I Can't Stand the Rain. Als we kijken naar het aankomende weekend, dan ziet het er goed uit, hè? Dan komt de zomer eindelijk terug. Vanaf eind deze week is het al zover. En daar kunnen wij alleen maar blij mee zijn. Vandaar dit nummer van Inner City. Dat heet dan ook heel toepasselijk The Good Life.

0: mixen de crazy deals tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0488 31 37 19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Nieuwe stad.

waren Hollanders. De Janssen Bagge Band. Ze kwamen uit Susteren in Nederland. En ze zongen in een Limburgs dialect. Ja, het was trouwens een cover van de Spencer Davis Group van Give Me Some Love. Deze solliciteren. De tekst werd geschreven door een tandarts. Een zingende tandarts. Het ging over de enorme jeugdwerkloosheid van de vroege jaren 80. Hopelijk gaan we niet opnieuw naar die periode. Ik mag er niet aan denken. Dit is Barry Manilow. Geweldig nummer. Go!

Zo dadelijk is het 6 uur, dan hoor je ons in nieuwsredactie met een nieuwsupdate. Die heb je te goed. En vervolgens, ook deze week is hij van de partij. Elke dag trouw tussen 6 en 8. Willem de Groot met de Willem Wil Wel Show. Hij vertelt onder meer wie er allemaal jarig zijn. Het is weer een hele lijst. Simply Red mag afronden. The Right Thing, maak er nog een leuke maand.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
4: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
3: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Goubij van de Raad.
5: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
3: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje.

Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: het allemaal wel. Dat was het duo Sam en Dave. Een nummer dat nog gecoverd werd door Precious Wilson, de zangeres van Eruption. En daarvoor hadden we Jerry Rafferty hier bij Radio Demerstad met het titelnummer.
1: Dit is hem.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Abstract. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenbornstraat 30, Alke.

0: muziek uit Nederland, de Time Bandits, en I'm specialized in you at the 80s. Het was afgelopen weekend feest in Aarschot. Niet alleen 30 jaar het cultuurcentrum, het gasthuis, maar vooral 30 jaar Kia, het krapul in actie, die met zaterdag een megahit hadden in de jaren 90, precies 30 jaar geleden. En daar gaan we het even over hebben met een van de initiatiefnemers, Cliff Franke. Cliff, goedenavond.
1: Hallo, dag iedereen.
0: Ja, fantastisch dat je ons even te woord wilt staan. 30 jaar Kia, dat is niet niks natuurlijk. Van waarom dat eventjes te vieren?
1: Wel, het is eigenlijk nooit ons idee geweest. Het is allemaal gestart vanuit het cultureel centrum, het gasthuis, in Aarschot. En die hadden vorig jaar dan ons voorgelegd. Die zeiden van, ja, wij bestaan volgend jaar 30 jaar. En zaterdag willen lukken, maar dat bestaat ook 30 jaar. Ja. Kunnen we niet een soort van project doen waarbij dat artiesten de song Zaterdag coveren in hun eigen, zeg maar, genre. We vonden dat direct een fantastisch idee. Dat we na zo'n 30 jaar nog zo'n cadeau mochten krijgen, om het zo te zeggen, waar we waren eigenlijk vereerd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En klonk dat een beetje in al die verschillende genres? Hè? Want er was een ambiance versie, een jazzy versie. Hoe was dat?
1: Ja, ik moet zeggen dat wonder wel gelukt is, hè, al die versies. Daar zit zelfs een klassieke pianoversie in, waar dat je dan echt dat ruidelijke zo keihard in hoort, maar die heeft, Jasmin Gijzels heeft dat prachtig eigenlijk bewerkt, zeg maar. En zo zijn er dan ook nog Kiri, die dat dan zo een speciale, meer bluesachtige versie heeft gemaakt en zo. En ik moet zeggen, vanaf het moment dat ik die demo's hoorde, dacht ik van, verdikke, nu moeten we zelf toch ook iets terug doen. Ja. En dan is eigenlijk het idee beginnen rijpen van, dan gaan we zelf ook een nieuwe versie maar opnemen. En gewoon onze grote droom waarmaken, namelijk met een live band, met blazers en alles erop en dit eraan. En dat hebben we nu ook kunnen doen. En er is ook nog een extra strofe bijgeschreven. Gewoon zoals kersken op de taart. Ik zeg, dat gaan de fans misschien ook wel tof vinden. Ja. Dus ik zou zeggen, je kunt allemaal eens gaan luisteren, hè, op de streamings en toestanden. Maar ik hoop dat je het misschien te beat ook speelt.
0: Ja, we gaan het in ieder geval draaien zo meteen. Dus nog een extra strofe. En waar gaat dat dan over? Over de dag nadien misschien? Over de zondag?
1: Ja, het kon alleen maar over één ding gaan. Eigenlijk. En dat was, want heel de zaterdag nacht hadden we wel verteld. Dus we dachten van, weet je wat, we doen gewoon een stroofje over de zondag. Dat het dan allemaal

0: beetje meer zeer doet en zo. Dus voilà. En ik hoop dat de mensen het een beetje tof vinden. Ja. Want allee, uiteindelijk schrijven we wel zo nog iets extra bij zo'n toch wel klassieker, om het zo te zeggen. Dus de mensen zijn dan eens zo kritisch, denk ik dan ook. Maar tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar toffe reacties ontvangen. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Dat is heel fijn om te horen, neem ik aan. Er was trouwens ook een versie met tegelijk een eerbetoon aan Rocking Moustache, hè, want die is een kort geleden overleden. En die had ook een versie gemaakt.
0: Ja, klopt. En dat was eigenlijk heel plots dat hij kwam te overlijden. Want wij hadden die dan nog gezien. Hè. We hadden dan zo'n soort van meeting met alle artiesten, zeg maar. En daar was hij super enthousiast en zo kwiek en levendig als dit. En die zat ook als eerste eigenlijk in de studio. Dus die had als eerste zijn versie af. Dat moest en dat zou. Die was super enthousiast. Ik kan alleen maar dat zeggen. En dan op een bepaald moment hadden we dan nog een meeting over het live evenement dan zo gezegd. Ja. Met alle artiesten. En toen bleek dan toch dat hij niet kon komen. En dan was hij ziek. Maar je denkt daar niet verder bij na. Maar twee weken later of zo was Moustache overleden. Dus we vonden het dan wel gepast om daar een deftig eerbetoon te doen aan hem. Ja. En ik denk dat de vrouw en ook de dochter, dat die echt wel ook, die vonden het heel fijn dat we dat hebben gedaan.
1: Dat is ook fijn om te horen. Goed, nieuwe versies van de song zaterdag. Is dit misschien nu ook een hernieuwde start voor Krapul in Actie, of is dit een eenmalig iets?
0: Wel, daar kan ik eigenlijk nog niet echt concreet op antwoorden. Het enige dat er wel concreet is dat we ook 12 juli op de Fun Day zullen spelen.
1: Oh ja.
0: Dat is ook in Aarschot. Mm-hmm. En dat is tussen een schoon affiche, tussen Reggie en Bart KL, om het zo te zeggen.
1: Oh, mooi.
0: Maar dat doen we ook volledig live. Dus met die volledige live band. En daar zouden we graag nog wel een aantal optredens mee doen, met die volledige live band.
1: Ja.
0: En dan zeg ik zo van, zeg nooit nooit, dat we dan misschien toch nog eens de moed vinden om misschien toch nog eens een nieuwe of zo te maken. Hè? Iets nieuw nog eens.
1: Ja. In het Aarschot.
0: Niks moet. Ja, natuurlijk. Dat gaat niet anders gaan. Wij kunnen ons accent ook niet helemaal weg toveren.
1: Nee,
0: maar niks moet. We zien wel hoe dat loopt.
1: Ja,
0: Er gaat ook nog een toffe DJ-set komen, die dat we ook gaan doen op Afterstand in Rillaar. Dus stilletjes aan.
1: Toch een paar initiatieven.
0: Extra dingen. Ja, toch een paar initiatieven.
1: Ja. Dus, goed. Ik wens je daar alle succes mee, Cliff. Dank je voor het gesprekje. En we gaan nog eens naar zaterdag luisteren. Wel de originele versie nog eens uit 1996. Maar we gaan de nieuwe versie zeker ook eens opvissen. Heel veel succes en dank je voor de babbel.
0: Jullie bedankt.
1: Oké, graag gedaan. Tot later. Dag.
0: Dag.
1: Dat was Cliff van het Krapul in Actie. En hier is Kia.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Undymeister.

Miss Kiki D samen met haar band I've Got The Music In Me. Het was een dikke hit voor haar in 1974. En je hoorde het daarvoor, hè? 30 jaar Kia, 30 jaar cultuurcentrum, het gasthuis. Het was feest in Aarschot. En Cliff Franken die had het over Kia. Misschien wel een hernieuwde lancering van de carrière. We kijken er naar uit. Er volgen in ieder geval een aantal optredens, zoals op de Fun Days in Aarschot begin juli. En dan nog iets in Aarschot, ook heel boeiend. Morgenavond om 19:30 komt de beroemdste dierenarts ter wereld naar de stadsfeestzaal in Aarschot. En dat is The Incredible Dr. Pol. Morgenavond om 19:30. En dat dankzij het bedrijf Meiten uit Bekkevoort. Tickets kan je trouwens verkrijgen via de website www.meiten.be. En nu naar een man die vandaag 82 jaar wordt. Dat is deze, Albert Hammond. En I Don't Wanna Die in an Air Disaster.

0: vaatwassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Een nummer geschreven door Neil Diamond en een hit voor UB40 in de reggae-versie in 1983. Dat was Red Red Wine. Het is filmavond op woensdag in Cinema Paradiso in Diest. En dan kan je onder andere overmorgen gaan kijken naar Beginnings over Anne en Thomas, die afgesproken hebben wanneer ze hun dochters zullen vertellen dat ze uit elkaar gaan. Maar dan raakt Anne gedeeltelijk verlamd als gevolg van een beroerte. Tickets voor Beginnings kan je online bestellen of overdag via Den Amer. En nu we het hebben over de culturele centra, zowel Den Egger in Scherpenheuvel als Den Amer in Diest hebben intussen hun programma online gezet voor het nieuwe cultuurseizoen 26-27. Zo is het 2026-27. Maar je moet nog even wachten eer je tickets kan bestellen. Voor Den Egger kan dat om abonnementen te bestellen op 30 mei, 9 uur 's ochtends. En dan moet je er al snel bij zijn, want de verkoop gaat meestal heel snel. En voor Den Amer kan dat vanaf 2 juni om 19:30 s'avonds. Dus zet die data alvast maar in je agenda als je volgend seizoen ook een aantal optredens wil bijwonen in de diverse cultuurcentra uit de regio. En nu trekken we naar Duitsland voor een madame die 64 wordt vandaag. Dat is Sandra. Ze had 2 hits bij ons, Maria Magdalena, maar wij kiezen voor de opvolger, In the Heat of the Night.

was Sandra met In the Heat of the Night. En 64 wordt ze vandaag. Ze is trouwens een tijdje getrouwd geweest met haar producer Michael Cretu, die we kennen van het studioproject Enigma van de hit Sadness. En die Michael Cretu is toevallig vandaag ook jarig. Die wordt er 69. Dit terzijde. We gaan naar het nieuws van 7 toe. Regionaal en het wereldnieuws met de captain en Tenille, You Need a Woman Tonight.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant en Europa investeren net geen 750.000 euro in een nieuw online loket. Op dit moment kunnen ouders uit 15 gezinnen in de regio Vlaams-Brabant zich al informeren over het aanbod via de website kinderopvanginmijnbuurt.be. Dat platform krijgt een update, het wordt gebruiksvriendelijker. Ouders die recht hebben op een voordeeltarief worden automatisch op de hoogte gebracht. En je zal je voortaan ook moeten aanmelden met It's Me. Op die manier kunnen mensen niet met meerdere e-mailadressen tegelijk aanmelden om meer kans te maken op een plaats. Nu gebeurt dat wel eens. Tegen september is het ook mogelijk om buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar te vinden. Tot nu toe vond je via de website alleen kinderopvang voor baby's en peuters. Ook 5 nieuwe gemeenten stapten in dat project, al dus de provincie Vlaams-Brabant. De stad Hasselt lanceert voor het 3e jaar op rij een oproep aan inwoners met grote of bijzondere bomen in hun tuin. Via het project Waardevolle Bomen kunnen eigenaars onder voorwaarden rekenen op financiële steun voor een boomcontrole en eventuele verzorging. Volgens de stad Hasselt groeit het project jaar na jaar. De voorbije 2 edities werden samen bijna 200 bomen onderzocht. Veel mensen hebben waardevolle bomen in hun tuin, maar weten niet altijd hoe ze die correct moeten onderhouden, zegt schepen van Groene Stad Tine Jans. De controles moeten helpen om bomen langer gezond en veilig te houden, aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buket.
5: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten, de resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
4: Het schip wordt ook helemaal ontsmet. Intussen meldt Volksgezondheid dat er opnieuw iemand geïdentificeerd is die in contact is gekomen met het hantavirus. Het gaat om een Brusselaar die hielp bij de medische evaluatie aan boord van het cruiseschip. Het is een laag risicocontact. De man moet niet in quarantaine. De persoon wordt wel opgevolgd. De 2 andere landgenoten die een hoog risicocontact hadden, zitten op dit moment thuis in quarantaine. De oppositie wil dat het Rekenhof zich buigt over de aankoop van drone-afweersystemen door het leger. De vraag komt er nadat de federale auditdienst zei dat die het dossier niet zal onderzoeken. Defensieminister Franke had nochtans een audit aangekondigd na de Pano-reportage over mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop. Maar de auditdienst zegt dat ze er te weinig van kennen. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen.

0: De bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden zelfs. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
2: Nummer 1 in classics in the stad.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

0: Me Amadeus van de Oostenrijkse zanger Falco. Het was het titelnummer uit de film gemaakt over het leven van Wolfgang Amadeus Mozart, intussen 40 jaar geleden. En daarmee begonnen we deel 2 van deze show hier bij Radio Demerstad. Vorige week heeft u het ongetwijfeld gelezen, gehoord, gezien, het overlijden van de jonge wielrenster Jilke Michielsen. Jilke die heeft ook een tijdje gereden voor een ploeg uit Glabbeek, het cyclingteam Glabbeek. En over de figuur van Jilke gaan we het zo meteen hebben met de voorzitter van dat cyclingteam Glabbeek.
1: Van 6 tot 8.

0: Limburger Stijn Meuris en zijn band Noordkaap. 30 jaar oud is dit nummer intussen, Satelliet Suzy. Ja, afgelopen vrijdag was het tragisch nieuws dat bekend raakte toen de jonge ex-wielrenster Jilke Michielsen overleed. Ze was amper 19 en dat ze overleed aan de gevolgen van terminale botkanker. Ze heeft een tijdje gereden bij het GMS Cycling Team uit Glabbeek. En we gaan het met de voorzitter Dino van Tiene even hebben over de figuur van Jilke. Dino, goedenavond.
1: Goedenavond, Willy.
0: Hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen? Dat is ook hard om te horen, denk ik.
1: Ja, wij waren net met de beloftencategorie in Wallonië aan de slag. En na de wedstrijd kregen we via alle kanalen het bericht binnen dat Jilke helaas de strijd had verloren tegen kanker. We hadden het wel al zien aankomen langs één kant, maar dat het zo snel zou gaan, dat hadden we eigenlijk ook niet verwacht.
0: Nee, dat had niemand verwacht. Jilke wordt vrijdag wordt van haar afscheid genomen in Heist op den Berg. Maar we gaan even terug. Hoe is Jilke bij jullie in Glabbeek terechtgekomen?
1: Ja, ze was eerst toch bij een ander team aan de slag. Meer uit haar streek. En dan eigenlijk via de vorige voorzitter Vicky, die een eigen meisjesploeg had opgericht, is zij bij ons terechtgekomen. En ja, het is eigenlijk ook dat ik via Vicky, dat wij met onze dochter erbij gekomen zijn. Ja. En zo heb ik eigenlijk Jilke leren kennen als een hele positieve meid. Altijd klaar om te trainen, gedreven. Ja, ik kan van Jilke geen enkel slecht woord zeggen.
0: Nee, inderdaad. Ze had heel veel talent, hè, om een grote wielrenster te worden eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ze won bijna alle wedstrijden. Ze had één klein probleempje. Ze was in de spurt, had hij ook een zekere Auke de Buijser, waar dat ze vaak moest tegen opboksen. Op trainingsgebied en ze werkte alles punctueel af. Ze was heel gedreven, ook motiverend voor haar ploeggenoten. Ja, het is jammer dat zo iemand verloren gaat.
0: Ja, inderdaad, op 19-jarige leeftijd amper. Ze is dan na jullie ploeg naar een ander team gegaan, hè?
1: Ja, ze is heel even bij... ze had getekend voor het Van Moor Cycling Team. Maar daar heeft ze eigenlijk nooit een wedstrijd gereden. Omdat ze in de periode daar... de tussenperiode tussen het begin van het seizoen... hebben ze de ziekte vastgesteld en heeft ze eigenlijk geen enkele wedstrijd voor hun kunnen rijden.
0: Mm-hmm. Ja, oké, dat is dus niet gelukt. En krijg je natuurlijk het slechte nieuws dat er niks meer aan te doen is. En toch stond ze nog op het eind heel erg positief, hè, in het leven.
1: Ja, ze heeft ook... dit is altijd een beetje de rode draad door haar heel jonge leven geweest. Het was nooit opgeven. Eigenlijk haar slagzing. Nooit zagen. Geniet van het leven.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk... Dat typeert haar volledig. Hè. Het is... Ze zei... Helaas is de kanker teruggekeerd. Want ze was eerst... relatief genezen verklaard. Want dan heeft ze bij ons is ze nog mee op stage geweest in Spanje. Dus is alles terug opgestart. Ja. Maar net voor het seizoen begon, kreeg ze dan te maken dat de kanker was teruggekeerd. En vanaf toen is het eigenlijk stilletjes bergaf gegaan. Ja. Alleen meer naar het einde hadden wij terug het idee dat het beter zou gaan, maar dan kwam eigenlijk de mokerslag dat het onomkeerbaar was.
0: Dat tot dan dus het droevige bericht afgelopen vrijdag. Goed, Dino, dank je dat je even over haar wilde praten. En heel veel sterkte met de ploeg. Gaan jullie vrijdag naar dat afscheid?
1: Ja, we gaan proberen met het bestuur met zoveel mogelijk mensen naar toch een ja, afscheid te kunnen nemen van haar.
0: Ja, een delegatie naar Heist op den Berg, want daar gebeurt het inderdaad. Ja, inderdaad. Zo lazen we op de Facebookpagina. Goed, Dino, nog eens bedankt voor het gesprekje en heel veel sterkte alvast.
1: Ja, dankjewel, Willy.
0: Goedenavond, dag. Dat was Dino van Tiene, de voorzitter van het GMS Cycling Team Glabbeek, die met Jilke dus ook een tijdje heeft gewerkt. Dit zijn Cool and the Gang.

BND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is BND in Halen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Heerlijke, de symphonic rock van Jeff Lynne en de Electric Light Orchestra. Dat was Shine a Little Love, eind van de jaren 70. Dit weekend wordt op de Citadel in Diest Ville Magique georganiseerd. Verspreid over 2 dagen. Vrijdag begint het om 7 uur 's avonds met optredens van Tom Helzen en Lise Catherine. En de opbrengst gaat naar het onderzoek naar de ziekte Friedreich Ataxie. En zondag dan is er de gezinsdag op de Citadel. Om 2 uur beginnen ze dan met de optredens van Samson en Marie, de Catnet Band, Baklas en Twist. En er zijn ook lokale talenten uit de Diest die aan bod komen, zoals Isabeau en Leonie. Voor de kinderen zijn er Grimmen en springkastelen. En dus, zoals gezegd, is de opbrengst bestemd voor onderzoek naar de ziekte Friedreich Ataxie. Zeker de moeite om eens langs te lopen. En je tickets kan je bestellen via de website villemagique.be. De volgende madame wordt 57. Hier is Martika.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andy Meister.

Ze zaten nog goed in hun vel, hè? The Beatles en I Feel Fine uit 1963 alweer. Of 64, laat ons het goed zeggen. Het is 9 minuten over 7:30 en het is vandaag precies 46 jaar geleden dat Ian Curtis overleed. Hij stapte uit het leven op 23-jarige leeftijd en hij was de frontman van de new wave band The Joy Division. Love Will Tear Us Apart.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.

0: stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Ja, duidelijk geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Hè? She's a little bit dangerous, zongen die van Roxette. Volgend weekend, het verlengde Pinksterweekend, heel wat te doen in Averbode. De Sinkse feesten. Vrijdagavond om 8:00 presenteert Karel Bertele op het Sint-Jansplein in Averbode de Sinkse quiz voor ploegen tot 5 personen. Inschrijven kan via sinksekoers.be. En zaterdag is er de Sinkse Run van 5 of 10 kilometer, ook met start op het Sint-Jansplein in Averbode. De deelnemers aan de 10 kilometer beginnen om 14:00. En zondag is er dan de Sinkse Koers over 76,5 kilometer. Vertrek om 3:00 ook op het Sint-Jansplein. En maandag is er dan op en rond het Sint-Jansplein ook nog een rommelmarkt. En dat tussen 8:00 en 18:00. Heel veel te doen dus daar in Averbode. Zeker de moeite om eens langs te lopen. En nu trekken we naar Colombia met Shakira.

Ja, hiermee begon het voor Shakira in 2002. Dat was Whenever, Wherever. En dat was het helemaal wat deze show betreft. Dadelijk de Roadshow met Jan. En morgen om 6 uur dan spreken wij elkaar opnieuw. Nog een hele fijne maandagavond.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het station van Diest is helemaal vernieuwd, dat hebben we eerder al gemeld. Maar het wordt ook door een snel stijgend aantal reizigers gebruikt en dat zet dan weer druk op de parkeerplaatsen. De NMBS-parking in Diest heeft een capaciteit van 520 wagens, maar op piekmomenten onvoldoende. CEO Sophie Dutortoir laat onderzoeken of de huidige parking kan uitgebreid worden in Diest en ze maakt die ambitie ook concreet. De bedoeling is om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden met 50% naar bijna 800 wagens. Sophie Dutortoir wil dat plan nog realiseren binnen de termijn van het huidige openbare dienstencontract tussen NMBS en de Belgische overheid. Dat loopt af in 2032. Het gemeentebestuur van Veerle-Luikdal heeft de knoop doorgehakt over de toekomstige verkeersinrichting van de zuidelijke Lop. Het gebied tussen Kruisstraat, Kapellestraat, Diestsebaan en Veerle-Dorp. Na een bewogen testfase met proefopstellingen in 2025 kiest Veerle-Luikdal nu voor een combinatie van definitieve maatregelen en enkele opvallende correcties. De belangrijkste wijziging omvat het herstel van het dubbelrichtingsverkeer in de Lakstraat en een deel van de Pastorijstraat, waarbij ook de proefopstelling rond de kapel nog voor de zomer wordt teruggedraaid naar de oorspronkelijke toestand. Tegelijkertijd wordt de fietszone in de Kapellestraat uitgebreid met Pastorijstraat, Mispad en Veldbraak, terwijl de enkelrichting in de Kapellestraat en een specifiek deel van de Kruisstraat definitief blijft. Meer informatie op de website van de gemeente.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij het dodelijke ongeval in Brasschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
5: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
4: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Twee andere inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus ook af. Ons land eindigde zaterdag trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: De openingsplaat van dit radiouur hier bij Radio Demmerstad. Je hoorde Yes met The Owner of a Lonely Heart. En mocht u er al een beetje last van hebben, kom er gerust bij, sluit maar aan in de Roadshow.
1: Goedenavond, Roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Zo gaan we weer 2 uur lang samen onderweg. En er kan van alles gebeuren in de loop van dit programma. Luister maar eens mee naar Yvonne Elleman, Love Me.

0: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Casey and the Sunshine Band, plaatje uit 1979. Come to my island. Misschien iets om te doen de komende zomer. Alhoewel, die gaat eind deze week al beginnen. Hebben we straks gehoord in het weerbericht. En daarvoor was er Joe & Norman Trading met Drop the Pilot.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En nu Genesis, iets wat wij allemaal doen in de roadshow. Mekaar een beetje volgen. Follow you, follow me.

0: die eerste kus, meestal dateert dat ergens vanuit je kinderjaren. En eenmaal dat gebeurd is, ja, dan was je daarvoor nog wel een puber. Maar plots is het allemaal anders. I never knew what I missed till I kissed you. Dat waren die Everly Brothers.
1: Jan de Groot.
0: Wat spoorlopen is, dat weten we allemaal. Maar vanmorgen heeft het treinverkeer in Oost-Vlaanderen helemaal stilgelegen. De reden was inderdaad een spoorloper, maar wel een hele speciale. Het ging om een kangoeroe die ontsnapt was. De politie en een dierenarts kwamen ter plaatse, maar het heeft een uur geduurd voor ze het dier konden

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Kijk eens aan, ook alweer van 36 jaar geleden ondertussen. Dat waren Craig McLachlan en Check One met Mona. En daarvoor Beverly Craven met Promise Me. En wij beloven meer classic hits bij Demerstad.
1: Jan de Groot, Roadshow!
0: En van dit nummer heb ik straks nog gelezen dat Billboard in 1978 schreef dat het ging om een aanstekelijk uptempo nummer dat de luisteraar gegarandeerd een goed humeur bezorgt. Ik heb dat gelezen straks en ik dacht, dat moet vanavond in de Roadshow. Hier is Billy Joel.

0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Moest u in de auto meeluisteren naar de Roadshow, denk eraan, hè. Toch maar die snelheidsborden respecteren. Want misschien was u een beetje afgeleid door deze Tracy Chapman en haar Fast Car. De tijd gaat ook weer bijzonder snel vanavond. Het is al bijna 9 uur. Het nieuws komt eraan na deze van Boudewijn de Groot en Tante Julia.
1: Ik was

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
4: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
3: De tieners hadden de wagen zonder toestemming genomen van op een familiefeest. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. De bestuurder van 17, twee inzittenden van 16 en eentje van 14 raakte zwaar gewond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Dat melden de advocaten van de familie. Lumumba was de eerste premier na de onafhankelijkheid van Congo. Hij werd in 1961 vermoord. Maar de zaak zal vervallen nadat bekend raakte dat voormalig topdiplomaat Etienne Davignon is overleden. Hij was de laatste Belg die mogelijk betrokken was, die nog leefde. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie van Lumumba gerechtigheid te brengen voor koloniale misdaden. In twee Nederlandse supermarkten zijn drugs gevonden tussen het fruit. Dat meldt de politie daar. Het gaat om twee winkels van supermarktketen Lidl. In een van de winkels werden tientallen kilo's cocaïne gevonden in bananendozen. In de andere winkel is het nog niet duidelijk om welke drugs het gaat. De politie onderzoekt nog hoe de drugs in de winkels terechtkwamen en of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: Dat was ABBA met Ring Ring. En je hoort het, de bel die doet het nog. Je hoeft dus niet te kloppen en je mag ook zomaar binnenlopen. En aansluiten in de Roadshow bij Demerstad.
1: Goedenavond, Roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Met nu Stan Ridgway, nummer uit de jaren 80. Calling out to Carol.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Dat was De Press met Cantara Pepe. Overmorgen kan je in Diest gaan kijken naar de film Beginnings. Het gaat over een koppel die hebben afgesproken wanneer ze hun dochters zullen vertellen dat ze uit elkaar gaan. Maar dan raakt de vrouw gedeeltelijk verlamd als gevolg van een beroerte. Deze film woensdagavond om 8 uur in Cinema Paradiso in Diest. Tickets kan je daar online bestellen, maar ze zijn ook verkrijgbaar in Den Amer in Diest.

Ja, het is dan wel bijna 9:30, maar goed, daar is het nooit te laat voor. Gimme, gimme some lovin', dat waren de Blues Brothers. En nu Frank Boeien samen met Jasmin en deze prachtige versie van Suzanne, origineel een lied van Herman van Veen.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat waren Youssou N'Dour en Nene Cherry met 7 Seconds. We hebben er nog net iets meer te gaan in deze roadshow. We zijn er nog tot 10 uur met nog flink wat classics. Onder meer Matthew Southern Comfort, die komen eraan. Zometeen na New Edition met

0: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: VND Inhalen. Kwaliteitsverwitte scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND Inhalen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Het was de debuutsingle van deze Meatloaf eind de jaren 70. You took the words right out of my mouth. Maar hij heeft er mij nog genoeg over gelaten om u te vertellen dat dit weekend op de Citadel van Diest veel magiek plaatsvindt. Vrijdag en zaterdag zijn daar heel wat optredens en er is ook veel animatie voor kinderen. Alle info vind je terug op Veel Magiek. Daar kan je ook je tickets bestellen.
1: Jan de Groot,
2: de Roadshow.
0: En nu nog Shakin' Stevens met This Old House. En daarmee wordt het dan straks 10 uur, het einde van deze roadshow. Fijn dat u bij was. Graag tot.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
4: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
3: Via het overheidsportaal MyMinfin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
5: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
3: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In San Diego, in de VS, is minstens 1 dode gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Volgens CNN gaat het om een veiligheidsagent. Het is onduidelijk of er nog slachtoffers zijn. Een schutter was de moskee binnengedrongen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat hem bezielde. De omgeving werd een tijd lang afgesloten ook, maar volgens de politie is het gevaar intussen geweken. In Antwerpen is een man van 46 aangehouden in het onderzoek naar een verdacht overlijden afgelopen zaterdag. Een man werd dood teruggevonden op straat. Mogelijk viel hij uit het raam, maar het kan ook zijn dat hij met geweld om het leven werd gebracht. De vrouw die eerder ook werd opgepakt is intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt nog. En rond middernacht straks scheert een asteroïde rakelings langs onze aarde op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
3: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andy Meister. De

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
3: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
3: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: in stilte doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoel, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Ja!

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet al zo.

0: it's me.
1: Hi, honey. How you doing?
0: Not so good.
2: Het is 2 uur.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Étienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van $2000 miljard. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. Temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.